0: right. That was the Beaver Head Chess. It is a children's dance song. And there were two different drum beats that we combined together to make one full song. Right.
1: The situation. Twee goede knechten de snoes gesleidest. En ik schuld reiskige. Ach, en ik zult het de slimst. En ik zult het bekemiet. Kan het goed ik te schimmen het reiken van ik zich bak zult amnest. Ik moet reiskige te timoets. Zit goed ik het al de manst. Hij is geen neigste manst het de samenzicht. Ach, hij doet de kijkertijd zich bekemiet.
2: Hoi!
3: En dat is zijn op de Nieuwkerk video.
2: Ik heb altijd om staat schakel goed op kels.
4: Ik 91.1 FM.
2: Hoi! Hey.